Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuis er rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van stad.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca, Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Food Truck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Food Truck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Aan de Oude Straat in Hoboken krijgt de academie stilaan vorm. Als de planning wordt gehaald, verhuizen de opleidingen beeld en dans in het voorjaar van 2027 naar de nieuwe campus. Het project vervangt het oude gebouw dat kampte met bouwkundige en energetische problemen. De nieuwbouw bestaat uit twee gebouwen, met ateliers voor onder meer beeldhouwkunst, keramiek, schilderkunst, mode, fotografie en street art. Er komen ook twee danszalen en een expositieruimte. De bestaande turnzaal blijft behouden en krijgt een nieuwe invulling voor graffiti- en street art projecten. De academie telt vandaag meer dan 1700 leerlingen. Ongeveer 1400 daarvan zullen na de verhuis les volgen op de nieuwe campus van Academie Hoboken. Het station van Berchem krijgt de komende jaren een grondige vernieuwing. Er komt een nieuwe en bredere onderdoorgang die centraler onder de sporen zal liggen. Aan beide kanten van het station komen nieuwe ingangen. In de doorgang zal ook plaats zijn voor winkels en eetgelegenheden. Het station wordt volledig toegankelijk voor minder mobiele reizigers met liften en roltrappen naar elk perron. Waar nodig worden de perrons verhoogd. Ook het aantal overdekte fietsenstallingen wordt uitgebreid. Treinverkeer blijft tijdens de werkzaamheden mogelijk. Voor het project is een budget van enkele tientallen miljoenen euro voorzien. De werken zouden ten laatste in 2032 starten. Na de brandstichting aan een auto in de Atletenstraat op het Kiel vorige maand heeft de lokale recherche van politie Antwerpen twee minderjarige verdachten geïdentificeerd. Kort na de brand sloegen twee jonge mannen op een step op de vlucht. Dankzij een uitgebreide analyse van camerabeelden en samenwerking met politiezone Turnhout konden de verdachten worden opgespoord. Beide jongeren werden op 2 juni gearresteerd en verhoord. Ze verschenen daarna voor de jeugdrechter. Een van hen werd tijdelijk geplaatst in een gesloten instelling.

Eerst droog met opklaringen, daarna is er regenopkomst. We krijgen zo'n 18 graden. Morgen is het ook een grijze en regenachtige dag. Naar de avond toe klaart het wat uit en wordt het droger. Het weekend start bewolkt met lokaal mogelijk een buitje. Later breekt de zon erdoor. Het wordt dan 19 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Aan de Oude Straat in Hoboken krijgt de academie stilaan vorm. Als de planning wordt gehaald, verhuizen de opleidingen beeld en dans in het voorjaar van 2027 naar de nieuwe campus. Het project vervangt het oude gebouw dat kampte met bouwkundige en energetische problemen. De nieuwe bouw bestaat uit twee gebouwen, met ateliers voor onder meer beeldhouwkunst, keramiek, schilderkunst, mode, fotografie en street art. Er komen ook twee danszalen en een expositieruimte. De bestaande turnzaal blijft behouden en krijgt een nieuwe invulling voor graffiti en street art projecten. De academie telt vandaag meer dan 1700 leerlingen. Ongeveer 1400 daarvan zullen na de verhuis les volgen op de nieuwe campus van Academie Hoboken. Het station van Berchem krijgt de komende jaren een grondige vernieuwing. Er komt een nieuwe en bredere onderdoorgang die centraler onder de sporen zal liggen. Aan beide kanten van het station komen nieuwe ingangen. In de doorgang zal ook plaats zijn voor winkels en eetgelegenheden. Het station wordt volledig toegankelijk voor minder mobiele reizigers met liften en roltrappen naar elk perron. Waar nodig worden de perrons verhoogd. Ook het aantal overdekte fietsenstallingen wordt uitgebreid. Treinverkeer blijft tijdens de werkzaamheden mogelijk. Voor het project is een budget van enkele tientallen miljoenen euro voorzien. De werken zouden ten laatste in 2032 starten. Na de brandstichting aan een auto in de Atletenstraat op het Kiel vorige maand heeft de lokale recherche van politie Antwerpen twee minderjarige verdachten geïdentificeerd. Kort na de brand sloegen twee jonge mannen op een step op de vlucht. Dankzij een uitgebreide analyse van camerabeelden en samenwerking met politiezone Turnhout konden de verdachten worden opgespoord. Beide jongeren werden op 2 juni gearresteerd en verhoord. Ze verschenen daarna voor de jeugdrechter. Een van hen werd tijdelijk geplaatst in een gesloten instelling.

Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in de stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen.

De toren van de Antwerpse kathedraal is met zijn 123 meter de hoogste kerktoren van België en Nederland. Van april tot oktober kan je deze mooie toren beklimmen. Je start je tocht in het stadhuis met een bezoek aan de mini-expo Torentunes, een kleine expo over grootse klanken. Je komt er meer te weten over de toren als belfort, muziekdoos en uurwerk. Je ontdekt er via enkele bijzondere stukken uit de museumcollectie waarom de kathedraaltoren onlosmakelijk verbonden is met het stadhuis en muziekmuseum Vleeshuis. Na een korte introductie over de toren en de bijaard gaat het te voet naar de kathedraal voor een steile maar fascinerende wandeling door eeuwen Antwerpse geschiedenis. Tijdens de beklimming ontdek je trede na trede het boeiende verhaal van de klokkentoren en zijn veelzijdige belfortfunctie. Na een inspannende tocht van 515 treden geniet je op de top van een schitterend uitzicht over onze stad. Van 19 juni tot 9 augustus speelt in het Fakkeltheater de komedie Oost-West, Thuisbest. Het verhaal zit vol misverstanden en hilarische situaties wanneer een koppel op vakantie wil vertrekken, maar alles anders loopt dan gepland. Op het podium staan Carrie Hoses, Danny Heijlen, Bart van Avermaat, Lin van den Broek en Anne de Winne. Een herkenbare en bijzonder grappige voorstelling voor een breed publiek. Oost-West, Thuisbest, tussen 19 juni en 9 augustus.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Express. We zijn weer helemaal klaar voor een dag met vrolijke deuntjes. En we houden je ook graag op de hoogte van alles wat er in Antwerpen gebeurd is. En nog te gebeuren staat. Veel muziek dus en Antwerpse informatie. Dat is het concept van Radio Express.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Het station van Berchem krijgt de komende jaren een grondige vernieuwing. Er komt een nieuwe en bredere onderdoorgang die centraler onder de sporen zal liggen. Aan beide kanten van het station komen nieuwe ingangen. In de doorgang zal ook plaats zijn voor winkels en eetgelegenheden. Het station wordt volledig toegankelijk voor minder mobiele reizigers met liften en roltrappen naar elk perron. Waar nodig worden de perrons verhoogd. Ook het aantal overdekte fietsenstallingen wordt uitgebreid. Treinverkeer blijft tijdens de werkzaamheden mogelijk. Voor het project is een budget van enkele tientallen miljoenen euro voorzien. De werken zouden ten laatste in 2032 starten. De Antwerpse rederij Exmar heeft de MGC Antwerpen in gebruik genomen. Het gaat om de eerste gastanker ter wereld met een dual-fuel ammoniakmotor. Het schip stoot als het op koolstofarme ammoniak vaart tot 90% minder broeikasgassen uit dan klassieke schepen. De ontwikkeling gebeurde samen met verschillende internationale partners. Veiligheid stond daarbij centraal. Daarom kreeg de bemanning extra opleiding en werden er uitgebreide risicoanalyses uitgevoerd. De MGC Antwerpen is het eerste schip van een reeks van vier. Die krijgen allemaal de naam van een Belgische stad en worden binnen dit en een jaar opgeleverd. Bij een gezamenlijke controleactie in het Premetrostation Sport in Antwerpen-Oost hebben politie, controleurs van de lijn en de dienst Vreemdelingenzaken meer dan 1600 reizigers gecontroleerd. Daarvan hadden 240 geen geldig vervoersbewijs. 11 mensen kregen een bijkomende controle van hun verblijfsdocumenten. Voor 5 van hen werd een dossier opgestart. 4 van hen werden bestuurlijk gearresteerd wegens illegaal verblijf. In de omgeving van het station betrapte de politie ook 7 jongeren op sluikstorten. Daarnaast werden in de buurt ook 28 verkeersovertredingen vastgesteld. Een bromfiets met een gestolen nummerplaat werd in beslag genomen en later getakeld. Ja!

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Eerst droog met opklaringen, daarna is er regenopkomst. We krijgen zo'n 18 graden. Morgen is het ook een grijze en regenachtige dag. Naar de avond toe klaart het wat uit en wordt het droger. Het weekend start bewolkt met lokaal mogelijk een buitje. Later breekt de zon erdoor. Het wordt dan 19 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De Antwerpse rederij Exmar heeft de MGC Antwerpen in gebruik genomen. Het gaat om de eerste gastanker ter wereld met een dual-fuel ammoniakmotor. Het schip stoot als het op koolstofarme ammoniak vaart tot 90% minder broeikasgassen uit dan klassieke schepen. De ontwikkeling gebeurde samen met verschillende internationale partners. Veiligheid stond daarbij centraal. Daarom kreeg de bemanning extra opleiding en werden er uitgebreide risicoanalyses uitgevoerd. De MGC Antwerpen is het eerste schip van een reeks van vier. Die krijgen allemaal de naam van een Belgische stad en worden binnen dit en een jaar opgeleverd. Na de brandstichting aan een auto in de Atletenstraat op het Kiel vorige maand heeft de lokale recherche van politie Antwerpen twee minderjarige verdachten geïdentificeerd. Kort na de brand sloegen twee jonge mannen op een step op de vlucht. Dankzij een uitgebreide analyse van camerabeelden en samenwerking met politiezone Turnhout konden de verdachten worden opgespoord. Beide jongeren werden op 2 juni gearresteerd en verhoord. Ze verschenen daarna voor de jeugdrechter. Een van hen werd tijdelijk geplaatst in een gesloten instelling. Het station van Berchem krijgt de komende jaren een grondige vernieuwing. Er komt een nieuwe en bredere onderdoorgang die centraler onder de sporen zal liggen. Aan beide kanten van het station komen nieuwe ingangen. In de doorgang zal ook plaats zijn voor winkels en eetgelegenheden. Het station wordt volledig toegankelijk voor minder mobiele reizigers met liften en roltrappen naar elk perron. Waar nodig worden de perrons verhoogd. Ook het aantal overdekte fietsenstallingen wordt uitgebreid. Treinverkeer blijft tijdens de werkzaamheden mogelijk. Voor het project is een budget van enkele tientallen miljoenen euro voorzien. De werken zouden ten laatste in 2032 starten.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje en Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Geveld door de griep, rust nemen en veel drinken zijn dan uiteraard van levensbelang. Maar ook de juiste voeding, zoals kippensoep en bouillon. Maar wist je dat bananen ook veel voor jou kunnen betekenen? Ze zijn immers makkelijk te kauwen en vallen licht op de maag. Ze zijn bovendien zetmeelrijk en bevatten veel goede voedingsstoffen. In banaantjes zit vrij veel kalium, zo'n 450 milligram per stuk. Kalium is een mineraal dat een belangrijke rol speelt bij je vochtbalans en daarom onmisbaar is als je diarree of griep hebt. Heb je ook wel eens afgevraagd welke appel het gezondst is? Een rode of een groene? Wel, het antwoord is een rode. En dat komt doordat rode appels aanzienlijk meer voedingsvezels bevatten. Zo'n 10 à 18% meer dan bij een groene appel. Daarnaast bevat een rode appel tot wel 1/3 meer pectinevezels dan een groene. Belangrijk om te weten is ook dat wanneer je al deze gezonde vezels binnen wil krijgen, je de appel vooral niet moet schillen. De helft van de hoeveelheid voedingsvezels zit namelijk in de schil. Wanneer je de appel schilt, loop je dus voedingsstoffen mis.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Welkom bij Express. Vandaag nemen we je weer mee op een muzikale reis met tussendoor ook wat nieuws en weetjes uit de stad. Blijf dus zeker hier, want je kan weer een ganse dag meezingen met tophits van nu en uit het

0: Elke donderdag vertelt dialectgids Patrick van Oudsel van Melo Duitsstad een boeiend en pakkend verhaal over Antwerpen. Hij neemt je mee naar een bijzondere plaats of vertelt over een bijzonder Antwerps figuur.
1: Plezaanse, als gids, in uw wandeling, dat zijn de mensen, hè? Dat is het publiek. En ik heb het hier al dikwijls gehad, hè, als we urban mythes ontkrachten in Tien en Taander. Maar wat ook altijd plezant is, is het jij met die mensen wat moet vragen. En de laatste keer had ik een oud koppeltje. En die ventje zei tegen mij, manneke zei hem, het liefste wat ik nog altijd doe met mijn vrouw, hè, dat is een goeie wafel gaan eten. Als hij met goofouw kreeg een fatij en jaren bij ze. Als hij een goeie poeierswaker roept. Jongen, zei hem, weet je dat ik kan doen? Nou, we wandeling, hè, schat. We gaan op een dezerij. En dan we geen pluts in, dan zoeken we wel op een ander. Maar we gaan vandaag nog een wafel eten. Dus ik zei hem, maar mag ik naar je zet vragen? Nou hadden we het er toch over hem. Wafels? Hoe lang keten waren er al in Antwerpen? En godverdomme, jongen, denk, dat is een interessante. Hè? Dus ik kan even aan terugdenken. Ze is gewoon loren in mijn spullen van vroeger. Want je weet, ik ben nog aan de kokschouw geweest. En dat moet je weten. Ik ben er ook van verschoten, want ik wist het niet meer. Wafels, zeker in de vorm van bedewafels. Mannetjes, dat deden wij hier al sinds de middeleeuwen. Nou, diezelfde wafels, die werden bedewafels genoemd. En dat had natuurlijk zijn redenen, want die werden gemokt van de ingrediënten die toen verhandeld waren. En beer, dat verving heel dikwijls water, wat een verspreider van ziekte was, of melk. En dat zorgde er natuurlijk ook voor te gaan razen, want je moet weten, gist in pakjes, dat bestond toen allemaal nog niet. Hè? En dat beslag, dat zag er toch ook wel een klein beetje anders uit, want dat was een mengsel van meel. En als wij over meel spreken, dan spreken we over spelt, roggen of tarwe. Beer natuurlijk, en vaak aakjes, maar je moet ook weten, mijn schatjes. Beer, toen... In de middeleeuwen, dat is niet langs een triple dan vers van vandaag of een bolleken. Er zat een pakje minder alcohol in, maar dat was vuil en zuriger. En dat zuur bier had natuurlijk een invloed op de smaak. Interessant was wel dat de wafels die reizen, dat beslag. En als ze geen bier gebruikten, gebruikten ze zuurdijzen. Maar dan moesten ze inderdaad natuurlijk smaakmakers gaan toevoegen in dat beslag. En je moet weten, suiker, vergeet dat, hè? Dat was een extreem duur luxe product. Dus die mensen om die wafel wat hartiger... Of wellicht zeut te maken, moesten die honing gebruiken of spijzerijen dat ze die al hadden. Nou, hemmangs beslag al, maar hoe bakten ze nou wafel in de middeleeuwen? Nou, een klein muzikaal onderbrekingetje, gewoon ik al dat direct vertellen, zeg.

Bij het Waffleizer, gelijk als dat waar dat kopen in de Mediamarkt of in de Krijvel of op de bol.com, ja, dat bestond natuurlijk nog niet, hè, maar toch bakte de mensen in beslag tussen twee ijzeren platen, waar er af en toe wel eens een wafelpatroon in kon verzengd worden, hè, na vanavond hoe handig dat de smid was, en de rat twee handvaten. En dat konden ze dan direct boven een open vuur of in de sink te laben. Nou, die moesten goed ingevet worden, hè, en dat deden ze niet met buiters, dat deden ze met ruizel. Over ruizel en meteen op de radio alle parkieren gehad. Hè. En waar bakten ze dan die wafels? En wel, dat is eigenlijk simpel. Dat gebeurde toch eens in de open haard. Of ze deden dat natuurlijk in grotere hoeveelheden dat we over een bakkerijke spreken. Nou, zowel in de vreugde als in de late middeleeuwen, en vooral door die populariteit van het beer dat erin zat, was een wafel een algemeen bekend gerecht dat heel dikwijls weer geeten op braderijen, markten, feesten en voeren. En waar komt dan die naam, dat zijn we toch bij zich, wat is dan een Brusselse en een Belgische wafel? Eigenlijk, alle wafels, bekende wafels toch, die profileren hun eigen als Belgische wafels. Die zijn van zijn leven daar in Gent net vergesteld. Hè? In 1964, op de wereldtentoonstelling in New York, als Belgian waffle. En daaruit is een oorspronkelijke vorm gemaakt. Maar die spraken eigenlijk over een Brusselse wafel. Want een Brusselse wafel, kennen we allemaal, hè? Dat is dat licht beslag. Goed krokant gebakken, met die vierkantjes in, waar je inderdaad een bloemsuiker en een crème fraîche op spit, hè? Maar je hebt natuurlijk ook een Luikse wafel. En een Luikse wafel is ook een Belgische wafel. Dat is een vuil zwarter beslag. Want dat is een gistijg met perelsuiker. En die is rond of hol van vorm. Hè? Die, dat is geen rechthoekje gelijk als die Brusselse. En dat zijn natuurlijk ons Belgische wafels. Is er dan een typische Antwerpse wafel? Die is er ook. Maar daarvoor moeten we Desiree de Lul in de Jassenstraat. Daar staat een Antwerpse wafel op de kaart. Ik zou zeggen, laat het niet aan al een hartje komen. Eet vandaag maar een wafel of twee gemuid van mij. En wij horen elkaar de volgende keer terug. Toedeloo!

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Eerst droog met opklaringen, daarna is er regenopkomst. We krijgen zo'n 18 graden. Morgen is het ook een grijze en regenachtige dag. Naar de avond toe klaart het wat uit en wordt het droger. Het weekend start bewolkt met lokaal mogelijk een buitje. Later breekt de zon erdoor. Het wordt dan 19 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Bij een gezamenlijke controleactie in het pre-metrostation Sport in Antwerpen-Oost hebben politie, controleurs van de lijn en de dienst vreemdelingenzaken meer dan 1600 reizigers gecontroleerd. Daarvan hadden 240 geen geldig vervoersbewijs. 11 mensen kregen een bijkomende controle van hun verblijfsdocumenten. Voor 5 van hen werd een dossier opgestart. 4 van hen werden bestuurlijk gearresteerd wegens illegaal verblijf. In de omgeving van het station betrapte de politie ook 7 jongeren op sluikstorten. Daarnaast werden in de buurt ook 28 verkeersovertredingen vastgesteld. Een bromfiets met een gestolen nummerplaat werd in beslag genomen en later getakeld. Na de brandstichting aan een auto in de Atletenstraat op het Kiel vorige maand heeft de lokale recherche van politie Antwerpen 2 minderjarige verdachten geïdentificeerd. Kort na de brand sloegen 2 jonge mannen op een step op de vlucht. Dankzij een uitgebreide analyse van camerabeelden en samenwerking met politiezone Turnhout konden de verdachten worden opgespoord. Beide jongeren werden op 2 juni gearresteerd en verhoord. Ze verschenen daarna voor de jeugdrechter. Een van hen werd tijdelijk geplaatst in een gesloten instelling. Het station van Berchem krijgt de komende jaren een grondige vernieuwing. Er komt een nieuwe en bredere onderdoorgang die centraler onder de sporen zal liggen. Aan beide kanten van het station komen nieuwe ingangen. In de doorgang zal ook plaats zijn voor winkels en eetgelegenheden. Het station wordt volledig toegankelijk voor minder mobiele reizigers met liften en roltrappen naar elk perron. Waar nodig worden de perrons verhoogd. Ook het aantal overdekte fietsenstallingen wordt uitgebreid. Treinverkeer blijft tijdens de werkzaamheden mogelijk. Voor het project is een budget van enkele tientallen miljoenen euro voorzien. De werken zouden ten laatste in 2032 starten.

0: Gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt. Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

Op zaterdag 4 juli staat Niels de Stadsbader voor het eerst in het openluchttheater Rivierenhof in Deurne. De deuren openen om 19 uur. Met hits als Verover mij en Speeltijd zorgt hij gegarandeerd voor een avond vol meezingers en sfeer. Niels is bekend als zanger, acteur en presentator, onder meer uit Thuis en Ik vraag het aan. Verwacht een mix van pop, ballads en pure ambiance in een prachtige openluchtsetting. Niels de Stadsbader in het OLT op 4 juli. Van 30 juni tot en met 27 augustus staat Antwerpen in het teken van dansen met Antwerpen Danst. In de Waagnatie, hal 1 en aan Zomerbar Gazon kan je gratis proefsessies volgen, elke dinsdag en donderdag in juli en augustus. Van hiphop tot salsa en alles daartussenin, er is voor elk wat wils. Iedereen vanaf 14 jaar is welkom om mee te doen, ongeacht ervaring. Ideaal dus om deze zomer nieuwe dansstijlen te ontdekken. Het kan tussen 30 juni en 27 augustus.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Nou, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio.

Hallo allemaal, het is hier de Glenn Pellies. Normaal gezien hoorden we alleen maar zondagsmorgens tussen 10 en 12 met ons programma hier op Express op Trot. En dat is vooral om ons op de hoogte te houden van alle Antwerpse muziek. Maar vandaag heb ik ook al een Antwerps leekje meegebracht dat je misschien ook wel plezant gaat vinden. Zitten we radio maar wat harder, want hier is de Antwerpse plaat van vandaag.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

Eerst droog met opklaringen, daarna is er regenopkomst. We krijgen zo'n 18 graden. Morgen is het ook een grijze en regenachtige dag. Naar de avond toe klaart het wat uit en wordt het droger. Het weekend start bewolkt met lokaal mogelijk een buitje. Later breekt de zon erdoor. Het wordt dan 19 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De Antwerpse rederij Exmar heeft de MGC Antwerpen in gebruik genomen. Het gaat om de eerste gastanker ter wereld met een dual-fuel ammoniakmotor. Het schip stoot als het op koolstofarme ammoniak vaart tot 90% minder broeikasgassen uit dan klassieke schepen. De ontwikkeling gebeurde samen met verschillende internationale partners. Veiligheid stond daarbij centraal. Daarom kreeg de bemanning extra opleiding en werden er uitgebreide risicoanalyses uitgevoerd. De MGC Antwerpen is het eerste schip van een reeks van vier. Die krijgen allemaal de naam van een Belgische stad en worden binnen dit en een jaar opgeleverd. Aan de Oude Straat in Hoboken krijgt de academie stilaan vorm. Als de planning wordt gehaald, verhuizen de opleidingen beeld en dans in het voorjaar van 2027 naar de nieuwe campus. Het project vervangt het oude gebouw dat kampte met bouwkundige en energetische problemen. De nieuwbouw bestaat uit twee gebouwen met ateliers voor onder meer beeldhouwkunst, keramiek, schilderkunst, mode, fotografie en street art. Er komen ook twee danszalen en een expositieruimte. De bestaande turnzaal blijft behouden en krijgt een nieuwe invulling voor graffiti- en street art projecten. De academie telt vandaag meer dan 1700 leerlingen. Ongeveer 1400 daarvan zullen na de verhuis les volgen op de nieuwe campus van Academie Hoboken. Na de brandstichting aan een auto in de Atletenstraat op het Kiel vorige maand heeft de lokale recherche van politie Antwerpen twee minderjarige verdachten geïdentificeerd. Kort na de brand sloegen twee jonge mannen op een step op de vlucht. Dankzij een uitgebreide analyse van camerabeelden en samenwerking met politiezone Turnhout konden de verdachten worden opgespoord. Beide jongeren werden op 2 juni gearresteerd en verhoord. Ze verschenen daarna voor de jeugdrechter. Een van hen werd tijdelijk geplaatst in een gesloten instelling.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje en Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Food Truck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: meer beleefd.
1: Jeff Goldblum is een internationaal gelauwerde, award-winnende acteur en muzikant met een carrière die bijna 6 decennia omspant. Je kent hem ongetwijfeld van onder meer Jurassic Park, Wicked, Independence Day en The Fly. Muziek vormt een essentieel en langdurig onderdeel van Goldblum's artistieke carrière. 30 jaar geleden richtte hij de Mildred Schnitzer Orchestra op, waarmee hij wereldwijd optreedt en eigentijdse arrangementen brengt van klassieke jazz en American songbook standards. Het ensemble bracht al 4 albums uit. Het nieuwste, Still Blooming, debuteerde in 2025 op nummer 1 in de officiële jazz en blues albumcharts. Jeff Goldblum en de Mildred Schnitzer Orchestra, The Night Blooms World Tour, zie je op 7 juli om 20 uur in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Op zaterdag 4 juli staat Niels de Stadsbader voor het eerst in het openluchttheater Rivierenhof in Deurne. De deuren openen om 19 uur. Met hits als Verover mij en Speeltijd zorgt hij gegarandeerd voor een avond vol meezingers en sfeer. Niels is bekend als zanger, acteur en presentator, onder meer uit Thuis en Ik vraag het aan. Verwacht een mix van pop, ballads en pure ambiance in een prachtige openluchtsetting. Niels de Stadsbader in het OLT op 4 juli.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

0: Allô Radio Express, allô Anvers, ici c'est Nicolas. Ook vandaag heb ik weer een pareltje de chansons françaises uitgekozen voor jullie. Ga even zitten en profiteer de cette perle.
1: Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.
2: Même si un jour à knock

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
4: Een wereld van verhalen.
3: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
4: Summit.
3: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
4: Summit. Een wereld van verhalen.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: Don't Bring Me Down uit 1979 van Electric Light Orchestra was opgedragen aan het NASA Skylab ruimtestation dat opnieuw de atmosfeer van de aarde binnenkwam en opbrandde boven de Indische Oceaan en West-Australië. Er werd een videoclip geproduceerd waarin de band het nummer speelde, afgewisseld met diverse animaties gerelateerd aan het onderwerp, waaronder majorettes met een grote pillen en een pulserende neon Frankfurter. De drie vaste strijkers van de band zijn afgebeeld terwijl ze keyboards bespelen. Don't Bring Me Down is trouwens een van de bekendste nummers van ELO en werd wereldwijd een grote hit. In het Verenigd Koninkrijk behaalde de single de nummer 3 in de UK Singles Chart.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via www.powersports.be.

Hallo, ik ben San Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Toen Kerry Brooker zijn band The Paramounts vaarwel zei, ging hij werken als liedjeschrijver. Zo liep hij Keith Reed tegen het lijf. Samen werkten ze aan nieuwe songs, maar ze hadden geen groep om die te vertolken. Dus richtten ze een band op, genaamd Pinewoods. Onder die naam wilden ze hun eerste song, A Wider Shade of Pale, uitbrengen. Maar nog voor die uitkwam, veranderde hun manager de naam in Procol Harum, genoemd naar zijn kat. A Wider Shade of Pale werd onmiddellijk een schot in de roos. Maar wij hebben het vandaag over de opvolger van die single, namelijk Homburg. Genoemd naar een elegant zwart vilten hoed die in het Duitse plaatsje Bad Homburg werd vervaardigd aan het einde van de 19e eeuw. De Britse versie werd geïntroduceerd door de prins van Wales, Edward VII, die hem kocht in Duitsland toen hij daar een kuuroord bezocht. Eind de jaren 30, in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog, werd de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Eden, beroemd vanwege het dragen van de Homburg. De tekst die Keith Reed schreef op de muziek, gecomponeerd door Gary Brooker, kwam voort uit Reed's ervaringen en betekende eigenlijk weinig. Alleen Reed zelf weet wat de songtekst echt wil zeggen. De woorden creëren kleine gevoelens en stemmingen. Het liedje was opnieuw een grote hit voor Procol Harum in 1967, al was het eerder geschreven in een sombere stemming en wordt het vaak als een donker nummer aanzien. Eens kijken of u dat ook vindt. Dit is Homburg.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
4: Een wereld van verhalen.
3: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
4: Summit.
3: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
4: Summit. Een wereld van verhalen.
5: Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. Fijn dat je weer naar Radio Express luistert. Ook de komende uren zorgen we weer voor gevarieerde muziek en Antwerpse weetjes. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio van Stad.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Woensdag 11 juni 2008. Op 11 juni 2008 was het conceptontwerp voor het nieuwe Operaplein klaar. En dat kwam de architect vol trots voorstellen. De beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, de stad en de Spaanse architect Manuel de Sola Morales hadden een dag ervoor een akkoord getekend. In zijn opdracht moest de architect ook voor verbinding tussen de Franklin Rooseveltplaats en het Operaplein zorgen. Dus ging het een totaalconcept worden. Eén kant van de Rooseveltplaats ging busvrij worden met een kuierzone, groen en ruimte voor terrassen en zitbanken. Ook op en rond het toekomstige Operaplein ging een en ander veranderen voor het openbaar vervoer. Sommige trams gingen ondergronds rijden en er zouden ook nieuwe tramlijnen bijkomen. Het Operaplein en de Franklin Rooseveltplaats gingen trouwens van elkaar gescheiden worden door een futuristische poort. Laat ons gerust weten of je vindt dat wat je nu hoort klopt met wat je vandaag ziet. Zaterdag 11 juni 2011. Antwerpenaren zijn aangespoelden en dikke nekken. Het stond boven een artikel in Gazet van Antwerpen op 11 juni 2011. Het ging over een Antwerpenaar die als een vreemdeling was behandeld in de stad Oostende nadat hij zijn auto fout had geparkeerd. De man had die behandeling aangeklaagd en een rechter had hem gelijk gegeven. De rechter omschreef het letterlijk als volgt. Het feit dat Antwerpenaars als aangespoelde worden omschreven door ras-echte Oostendenaars wijst op een gevaarlijke, afglijdende mentaliteit van wij tegen de rest. Die mentaliteit spreidt een ingeboren afgunst, nijd en minderwaardigheidscomplex ten toon tegenover schijnbaar meerwaardige en meer ontwikkelde bevolkingsgroepen. Voornamelijk Oost-Vlamingen, waar dit wel juist kan zijn. De rechter was ervan overtuigd dat de stad Oostende haar personeel wat meer respect ging bijbrengen voor allochtonen van buiten Oostende. Ook voor de Antwerpenaren dus.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
5: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
6: Een wereld van verhalen.
5: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
6: Summit.
5: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
6: Summit. Een wereld van verhalen.
7: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag. Van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.

Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt en regenachtig bij minima rond 12 graden. Morgen en zaterdag is het nog altijd wisselvallig met opklaringen, zon en regenbuien. Het is ook nog altijd redelijk fris bij 18 à 19 graden. Zondag ziet het er iets zonniger uit, maar echt mooi weer krijgen we dan nog niet. Begin volgende week ziet er een stuk beter uit met zon en temperaturen boven de 20 graden.

0: Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Aan de Oude Straat in Hoboken krijgt de academie stilaan vorm. Als de planning wordt gehaald, verhuizen de opleidingen beeld en dans in het voorjaar van 2027 naar de nieuwe campus. Het project vervangt het oude gebouw dat kampte met bouwkundige en energetische problemen. De nieuwbouw bestaat uit twee gebouwen, met ateliers voor onder meer beeldhouwkunst, keramiek, schilderkunst, mode, fotografie en street art. Er komen ook twee danszalen en een expositieruimte. De bestaande turnzaal blijft behouden en krijgt een nieuwe invulling voor graffiti- en street art projecten. De academie telt vandaag meer dan 1700 leerlingen. Ongeveer 1400 daarvan zullen na de verhuis les volgen op de nieuwe campus van Academie Hoboken. Het station van Berchem krijgt de komende jaren een grondige vernieuwing. Er komt een nieuwe en bredere onderdoorgang die centraler onder de sporen zal liggen. Aan beide kanten van het station komen nieuwe ingangen. In de doorgang zal ook plaats zijn voor winkels en eetgelegenheden. Het station wordt volledig toegankelijk voor minder mobiele reizigers met liften en roltrappen naar elk perron. Waar nodig worden de perrons verhoogd. Ook het aantal overdekte fietsenstallingen wordt uitgebreid. Treinverkeer blijft tijdens de werkzaamheden mogelijk. Voor het project is een budget van enkele tientallen miljoenen euro voorzien. De werken zouden ten laatste in 2032 starten. Na de brandstichting aan een auto in de Atletenstraat op het Kiel vorige maand heeft de lokale recherche van politie Antwerpen twee minderjarige verdachten geïdentificeerd. Kort na de brand sloegen twee jonge mannen op een step op de vlucht. Dankzij een uitgebreide analyse van camerabeelden en samenwerking met politiezone Turnhout konden de verdachten worden opgespoord. Beide jongeren werden op 2 juni gearresteerd en verhoord. Ze verschenen daarna voor de jeugdrechter. Een van hen werd tijdelijk geplaatst in een gesloten instelling.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje en Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Antwerpen leeft.
1: Van 30 juni tot en met 27 augustus staat Antwerpen in het teken van dansen met Antwerpen Danst. In de Waagnatie, hal 1 en aan Zomerbar Gazon kan je gratis proefsessies volgen, elke dinsdag en donderdag in juli en augustus. Van hiphop tot salsa en alles daartussenin, er is voor elk wat wils. Iedereen vanaf 14 jaar is welkom om mee te doen, ongeacht ervaring. Ideaal dus om deze zomer nieuwe dansstijlen te ontdekken. Het kan tussen 30 juni en 27 augustus. Op zaterdag 20 juni verandert de Turnhoutse baan in Borgerhout opnieuw in een bruisend stadsfestival tijdens Borgerio. Dit gratis evenement brengt muziek, cultuur en ontmoeting samen met live muziek, een kleurrijke straatparade, een wereldmarkt en een grote braderij. Borgerio trekt elk jaar tienduizenden bezoekers en zet de culturele rijkdom van de wijk in de kijker. Een ideale uitstap voor het hele gezin.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo Antwerpen, waar je ook bent of wat je ook doet, je zit weer goed voor een uurtje topmuziek en fijne Antwerpse weetjes. Leuk dat je ook nu weer kiest voor de radio van Stad Express.

0: Elke donderdag vertelt dialectgids Patrick van Oudsel van Melo Duitsstad een boeiend en pakkend verhaal over Antwerpen. Hij neemt je mee naar een bijzondere plaats of vertelt over een bijzonder Antwerps figuur.
1: Plezaanse, als gids in uw wandeling, dat zijn de mensen, hè? Dat is het publiek. En ik heb het hier al dikwijls gehad, hè, als we urban mythes ontkrachten in Tien en Taander. Maar wat ook altijd plezant is, is jij met die mensen nog allemaal vrouwen. En de laatste keer had ik een oud koppeltje. En die ventje zei tegen mij, manneke zei hem, het liefste wat ik nog altijd doe met mijn vrouw kan, hè, dat is een goeie wafel gaan eten. Als hij met goofouw kreeg een fatij en jaren bij ze. Als hij een goeie poeierswaker roept. Jongen, zei hem, weet je wat ik kan doen? Nou, we wandeling, hè, schat. We gaan op een dizerij. En dan we geen pluts in, dan zoeken we wel op een ander. Maar we gaan vandaag nog een wafel eten. Zeg, zei hem, maar mag ik naar je zet vragen? Nou hadden we het er toch over hem. Wafels? Hoe lang keten waren er al in Antwerpen? En godverdomme, jongen, denk, dat is een interessante. Hè? Dus ik kan even aan terugdenken. Zo is gewoon loren niet meer naar spullen van vroeger. Want je weet, ik ben nog van de kokschouw geweest. En dat moet je weten. Ik ben er ook van verschoten, want ik wist het niet meer. Wafels, zeker in de vorm van bedewafels. Mannetjes, dat deden wij hier al sinds de middeleeuwen. Nou, diezelfde wafels, die werden bedewafels genoemd. En dat had natuurlijk zijn redenen, want die werden gemokt van de ingrediënten die toen verhaalden waren. En bier, dat verving heel dikwijls water, wat een verspreider van ziekte was, of melk. En dat zorgde natuurlijk ook voor te gaan razen, want je moet weten, gist in pakjes, dat bestond toen allemaal nog niet. Hè? En dat beslag, dat zag er ook wel een klein beetje anders uit, want dat was een mengsel van meel. En als wij over meel spreken, dan spreken we over spelt, roggen of tarwe. Bier natuurlijk, en vaak aakjes, maar je moet ook weten, mijn schatjes. Bier, toen... In de middeleeuwen, dat is niet langs een triple dan vers van vandaag of een bolletje. Hè. Er zat een pakje minder alcohol in, maar dat was veel zuriger. En dat zuur bier had natuurlijk een invloed op de smaak. Interessant was wel dat de wafels die reizen, dat beslag. En als ze geen bier gebruikten, gebruikten ze zuurdijzen. Maar dan moesten ze inderdaad natuurlijk smaakmakers gaan toevoegen in dat beslag. En je moet weten, suiker, vergeet het, hè. Dat was een extreem duur luxe product. Dus die mensen om die wafel wat hartiger... of wat licht zuur te maken, moesten die honing gebruiken of spijzerijen dat ze die al hadden. Nou, helemaal beslag al, maar hoe bakten ze nou wafel in de middeleeuwen? Nou, we klaar muzikaal een gebrekingetje, gaan we dat direct vertellen, zeg.

Bij het Wolfalizer, gelijk als dat waar dat kopen in de Mediamarkt of in de Krijvel of op de bol.com, ja, dat bestond natuurlijk nog niet, hè. Maar toch bakte de mensen in beslag tussen twee ijzeren platen, waar er af en toe wel eens een wafelpatroon in kon verzengd worden, hè, in overhand hoe handig dat de smid was, en de rat twee handfotos. En dat konden ze dan direct boven een open vuur of in de sink te laben. Nou, die moesten goed ingevet worden, hè. En dat deden ze niet met buiters, dat deden ze met ruizel. Over ruizel en meteen op de radio alle parkieren gehad, hè. En waar bakten ze dan die wafels? En wel, dat is eigenlijk simpel. Dat gebeurde toch eens in de open haard. Of ze deden dat natuurlijk in grotere hoeveelheden dat we over een bakkerijke spreken. Nou, zowel in de vreugde als in de late middeleeuwen, en vooral door die populariteit van het beer dat erin zat, was een wafel een algemeen bekend gerecht dat heel dikwijls weer geeten op braderijen, markten, feesten en voeren. En waar komt dan die naam, dat zijn we toch bij zich, wat is dan een Brusselse en een Belgische wafel? Eigenlijk, alle wafels, bekende wafels toch, die profileren hun eigen als Belgische wafels. Die zijn van zijn leven daar in Gent net vergesteld. Hè? In 1964, op de wereldtentoonstelling in New York, als Belgian waffle. En daaruit is een oorspronkelijke vorm gemaakt. Maar die spraken eigenlijk over een Brusselse wafel. Want een Brusselse wafel, kennen we allemaal, hè? Dat is dat licht beslag. Goed krokant gebakken, met die vierkantjes in, waar je inderdaad een bloemsuiker en een crème fraîche op spit, hè? Maar je hebt natuurlijk ook een Luikse wafel. En een Luikse wafel is ook een Belgische wafel. Dat is een vuil zwarter beslag, want dat is een gistijg met perelsuiker. En die is rond of hol van vorm. Hè? Dat is geen rechthoekige gelijk als die Brusselse. En dat zijn natuurlijk ons Belgische wafels. Is er dan een typische Antwerpse wafel? Die is er ook. Maar daarvoor moeten we Desiree de Lul in de Jassenstraat. Daar staat een Antwerpse wafel op de kaart. Ik zou zeggen, laat het niet aan al een hartje komen. Eet vandaag maar een wafel of twee gemuid van mij. En wij horen elkaar de volgende keer terug. Toedeloo!

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus kavert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt en regenachtig bij minima rond 12 graden. Morgen en zaterdag is het nog altijd wisselvallig met opklaringen, zon en regenbuien. Het is ook nog altijd redelijk fris bij 18 à 19 graden. Zondag ziet het er iets zonniger uit, maar echt mooi weer krijgen we dan nog niet. Begin volgende week ziet er een stuk beter uit met zon en temperaturen boven de 20 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Het station van Berchem krijgt de komende jaren een grondige vernieuwing. Er komt een nieuwe en bredere onderdoorgang die centraler onder de sporen zal liggen. Aan beide kanten van het station komen nieuwe ingangen. In de doorgang zal ook plaats zijn voor winkels en eetgelegenheden. Het station wordt volledig toegankelijk voor minder mobiele reizigers met liften en roltrappen naar elk perron. Waar nodig worden de perrons verhoogd. Ook het aantal overdekte fietsenstallingen wordt uitgebreid. Treinverkeer blijft tijdens de werkzaamheden mogelijk. Voor het project is een budget van enkele tientallen miljoenen euro voorzien. De werken zouden ten laatste in 2032 starten. Na de brandstichting aan een auto in de Atletenstraat op het Kiel vorige maand heeft de lokale recherche van politie Antwerpen twee minderjarige verdachten geïdentificeerd. Kort na de brand sloegen twee jonge mannen op een step op de vlucht. Dankzij een uitgebreide analyse van camerabeelden en samenwerking met politiezone Turnhout konden de verdachten worden opgespoord. Beide jongeren werden op 2 juni gearresteerd en verhoord. Ze verschenen daarna voor de jeugdrechter. Een van hen werd tijdelijk geplaatst in een gesloten instelling. De Antwerpse rederij Exmar heeft de MGC Antwerpen in gebruik genomen. Het gaat om de eerste gastanker ter wereld met een dual-fuel ammoniakmotor. Het schip stoot als het op koolstofarme ammoniak vaart tot 90% minder broeikasgassen uit dan klassieke schepen. De ontwikkeling gebeurde samen met verschillende internationale partners. Veiligheid stond daarbij centraal. Daarom kreeg de bemanning extra opleiding en werden er uitgebreide risicoanalyses uitgevoerd. De MGC Antwerpen is het eerste schip van een reeks van 4. Die krijgen allemaal de naam van een Belgische stad en worden binnen dit en een jaar opgeleverd.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt en regenachtig bij minima rond 12 graden. Morgen en zaterdag is het nog altijd wisselvallig met opklaringen, zon en regenbuien. Het is ook nog altijd redelijk fris bij 18 à 19 graden. Zondag ziet het er iets zonniger uit, maar echt mooi weer krijgen we dan nog niet. Begin volgende week ziet er een stuk beter uit met zon en temperaturen boven de 20 graden.

Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in de stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

MCC komt weer naar België. De legendarische Britse hitmachine keert terug naar het podium met And Another Bloody Greatest Hits Tour. Onder leiding van oprichter en levende legende Graham Gouldman brengt de band een avond vol iconische songs die generaties hebben gevormd. Weinig groepen hebben zo'n blijvende stempel gedrukt op de popgeschiedenis als 10cc. Met tijdloze klassiekers als I'm Not In Love, Dreadlock Holiday, The Things We Do For Love en Wall Street Shuffle blijft de band wereldwijd publiek fascineren en ontroeren. Gouldman wordt al sinds de jaren 70 beschouwd als een van de belangrijkste songschrijvers van zijn tijd en niet alleen voor 10cc. Hij ontving eerder dit jaar trouwens de hoogste onderscheiding Member of the Order of the British Empire van koning Charles voor zijn verdiensten in de Britse pop- en rockgeschiedenis. Je kan nog eens genieten van de hits van 10cc op 13 juni om 20 uur in de Koningin Elisabethzaal. De toren van de Antwerpse kathedraal is met zijn 123 meter de hoogste kerktoren van België en Nederland. Van april tot oktober kan je deze mooie toren beklimmen. Je start je tocht in het stadhuis met een bezoek aan de mini-expo Torentunes, een kleine expo over grootse klanken. Je komt er meer te weten over de toren als belfort, muziekdoos en uurwerk. Je ontdekt er via enkele bijzondere stukken uit de museumcollectie waarom de kathedraaltoren onlosmakelijk verbonden is met het stadhuis en muziekmuseum Vleeshuis. Na een korte introductie over de toren en de bijaard gaat het te voet naar de kathedraal voor een steile maar fascinerende wandeling door eeuwen Antwerpse geschiedenis. Tijdens de beklimming ontdek je trede na trede het boeiende verhaal van de klokkentoren en zijn veelzijdige belfortfunctie. Na een inspannende tocht van 515 treden geniet je op de top van een schitterend uitzicht over onze stad.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Wist je dat je in Thailand in de problemen kan komen door op geld te trappen of er doodleuk op te gaan staan? Omdat de koning op elk bankbiljet staat afgebeeld, wordt het beschouwd als een belediging van de monarchie. Zenuwachtig? Neem dan het liefst een suikervrije kauwgom. Want volgens meerdere studies vermindert nervositeit en stress wanneer je kauwgom kauwt. Dit komt door de ritmische bewegingen die de bloedtoevoer naar de hersenen verbeteren. Maar anderen zeggen dat ook de geur en de smaak van kauwgom ontspannend werken. Hoe dan ook, kauwen helpt dus tegen nervositeit.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

als alles anders was, mijn lieve meisje, dan zou ik nu bij jou kunnen zijn.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
2: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

De toren van de Antwerpse kathedraal is met zijn 123 meter de hoogste kerktoren van België en Nederland. Van april tot oktober kan je deze mooie toren beklimmen. Je start je tocht in het stadhuis met een bezoek aan de mini-expo Torentunes, een kleine expo over grootse klanken. Je komt er meer te weten over de toren als belfort, muziekdoos en uurwerk. Je ontdekt er via enkele bijzondere stukken uit de museumcollectie waarom de kathedraaltoren onlosmakelijk verbonden is met het

Huis en Muziekmuseum Vleeshuis. Na een korte introductie over de toren en de Bijaard gaat het te voet naar de kathedraal voor een steile maar fascinerende wandeling door eeuwen Antwerpse geschiedenis. Tijdens de beklimming ontdek je trede na trede het boeiende verhaal van de klokkentoren en zijn veelzijdige Belfortfunctie. Na een inspannende tocht van 515 treden geniet je op de top van een schitterend uitzicht over onze stad. Op 12 juni kan je in de Rode Zaal van het Fakkeltheater genieten van Merci Charles. Dat is een muzikaal eerbetoon aan Charles Aznavour. De voorstelling wordt gebracht door Lissa Meivis en Hans-Peter Janssens, die samen bekende en minder bekende nummers vertolken. Tussen de muziek door krijg je ook een inkijk in het leven van de Franse chansonnier. In de Rode Zaal van het Fakkeltheater op 12 juni.

Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt en regenachtig bij minima rond 12 graden. Morgen en zaterdag is het nog altijd wisselvallig met opklaringen, zon en regenbuien. Het is ook nog altijd redelijk fris bij 18 à 19 graden. Zondag ziet het er iets zonniger uit, maar echt mooi weer krijgen we dan nog niet. Begin volgende week ziet er een stuk beter uit met zon en temperaturen boven de 20 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Bij een gezamenlijke controleactie in het Primetrostation Sport in Antwerpen-Oost hebben politie, controleurs van de lijn en de dienst Vreemdelingenzaken meer dan 1600 reizigers gecontroleerd. Daarvan hadden 240 geen geldig vervoersbewijs. 11 mensen kregen een bijkomende controle van hun verblijfsdocumenten. Voor 5 van hen werd een dossier opgestart. 4 van hen werden bestuurlijk gearresteerd wegens illegaal verblijf. In de omgeving van het station betrapte de politie ook 7 jongeren op sluikstorten. Daarnaast werden in de buurt ook 28 verkeersovertredingen vastgesteld. Een bromfiets met een gestolen nummerplaat werd in beslag genomen en later getakeld. Na de brandstichting aan een auto in de Atletenstraat op het Kiel vorige maand heeft de lokale recherche van politie Antwerpen 2 minderjarige verdachten geïdentificeerd. Kort na de brand sloegen 2 jonge mannen op een step op de vlucht. Dankzij een uitgebreide analyse van camerabeelden en samenwerking met politiezone Turnhout konden de verdachten worden opgespoord. Beide jongeren werden op 2 juni gearresteerd en verhoord. Ze verschenen daarna voor de jeugdrechter. Een van hen werd tijdelijk geplaatst in een gesloten instelling. De Antwerpse rederij Exmar heeft de MGC Antwerpen in gebruik genomen. Het gaat om de eerste gastanker ter wereld met een dual-fuel ammoniakmotor. Het schip stoot als het op koolstofarme ammoniak vaart tot 90% minder broeikasgassen uit dan klassieke schepen. De ontwikkeling gebeurde samen met verschillende internationale partners. Veiligheid stond daarbij centraal. Daarom kreeg de bemanning extra opleiding en werden er uitgebreide risicoanalyses uitgevoerd. De MGC Antwerpen is het eerste schip van een reeks van 4. Die krijgen allemaal de naam van een Belgische stad en worden binnen dit en een jaar opgeleverd.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in de stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

0: Antwerpen leeft.
1: Van 30 juni tot en met 27 augustus staat Antwerpen in het teken van dansen met Antwerpen Danst. In de Waagnatie, hal 1 en aan Zomerbar Gazon kan je gratis proefsessies volgen, elke dinsdag en donderdag in juli en augustus. Van hiphop tot salsa en alles daartussenin, er is voor elk wat wils. Iedereen vanaf 14 jaar is welkom om mee te doen, ongeacht ervaring. Ideaal dus om deze zomer nieuwe dansstijlen te ontdekken. Het kan tussen 30 juni en 27 augustus.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credium. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credium.be. Credium, jouw partner bij asbestsanering.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

of je nu onderweg bent in de auto, nog op kantoor zit, aan het joggen bent, in het park of zelfs achter de kookpotten staat, je kan ons overal met je meenemen. Geniet alvast van onze gevarieerde muziekmix die je ook dit uur te horen krijgt op Express.

0: Elke donderdag vertelt dialectgids Patrick van Oudsel van Meloe Duitsstad een boeiend en pakkend verhaal over Antwerpen. Hij neemt je mee naar een bijzondere plaats of vertelt over een bijzonder Antwerps figuur.
1: Plezaanse, als gids in een wandeling, dat zijn de mensen, hè? Dat is het publiek. En ik heb het hier al dikwijls gehad, hè, als we urban mythes ontkrachten in Tien en Taander. Maar wat ook altijd plezant is, is jij met de mensen nu allemaal vrouwen. En de laatste keer had ik een oud koppeltje. En die vent die zei tegen mij, manneke zei hem, het liefste wat ik nog altijd doe met mijn vrouw, hè, dat is een goeie wafel gaan eten. Als hij met goeie vrouw kreeg een fatij en jaren bij ze. Als hij een goeie wat poeierswakker roept. Jongen, zei hij, weet je wat ik kan doen? Nou, een wandeling, hè, schat. We gaan op een dizerij. En als we geen plots hebben, dan zoeken we wel op een ander. Maar we gaan vandaag nog een wafel eten. Dus ik zei hem, maar mag ik naar je zet vragen? Nou hadden we het er toch over hem. Wafels? Hoe lang keten waren er al in Antwerpen? En godverdomme, jong, denk dat is een interessante. Hè? Dus ik kan even aan terugdenken. Ze is gewoon leren naar spullen van vroeger. Want je weet, ik ben nog aan de kokschouw geweest. En dan moet je weten, ik ben er ook van verschoten, want ik wist het niet meer. Wafels, zeker in de vorm van bedewafels. Mannetjes, dat deden wij hier al sinds de middeleeuwen. Nou, diezelfde wafels, die werden bedewafels genoemd. En dat had natuurlijk zijn redenen, want die werden gemokt van de ingrediënten die toen voorhanden waren. En beer, dat verving heel dikwijls water, wat een verspreider van ziekte was, of melk. En dat zorgde er natuurlijk ook voor te gaan razen, want je moet weten, gist in pakjes, dat bestond toen allemaal nog niet. Hè? En dat beslag, dat zag er toch ook wel een klein beetje anders uit, want dat was een mengsel van meel. En als wij over meel spreken, dan spreken we over spelt, roggen of tarwe. Beer natuurlijk, en vaak aakjes, maar je moet ook weten, mijn schatjes. Beer, toen... In de middeleeuwen, dat is niet langs een triple dan vers van vandaag of een bolleken. Hè? Er zat een pakje minder alcohol in, maar dat was vuile zuriger. En dat zuur bier had natuurlijk een invloed op de smaak. Interessant was wel dat die wafels die reizen, dat beslag. En als ze geen bier gebruikten, gebruikten ze zuurdijzen. Maar dan moesten ze inderdaad natuurlijk smaakmakers gaan toevoegen in dat beslag. En je moet weten, suiker, vergeet dat, hè? Dat was een extreem duur luxe product. Dus die mensen om die wafel wat hartiger... of wellicht zeut te maken, moesten die honing gebruiken of spijzerijen dat ze die al hadden. Nou, hemmings beslag al, maar hoe bakten ze nou wafel in de middeleeuwen? Nou, we klaar muzikaal onderbreking is, gewoon ik al dat direct vertellen, hè.

die raai toch niet uit slaak. De keizer reist comfortabel, dus iedereen is content. De kinderen, de vrouwen, zelfs gelijk welke vindt. Daar de micro van het stadion, dus iedereen hoort het goed. Daar spreekt de zwarte keizer het arme volk toe.

Nou, het Waffleizer, gelijk als dat waar dat kopen in de Mediamarkt of in de Krijvel of op de bol.com, ja, dat bestond natuurlijk nog niet. Hè. Maar toch bakte de mensen in beslag tussen twee ijzerplaten, waar er af en toe wel eens een wafelpatroon in kon verzengen worden. En overhand, hoe handig dat de smid was. En de rat twee handfoto's. En dat konden ze dan direct boven een open vuur of in de sink laben. Nou, die moesten goed ingevet worden. Hè? En dat deden ze niet met buiten, hè? Dat deden ze met ruizel. Over ruizel en meteen op de radio alle parkeren gehad. Hè? En waar bakten ze dan die wafels? En wel, dat is eigenlijk simpel. Dat gebeurde toch in de open eerd. Of ze deden dat natuurlijk in grotere hoeveelheden dat we over een bakkerijke spreken. Nou, zowel in de vreugde als in de late middeleeuwen, en vooral door die populariteit van het beer dat erin zat, was een wafel een algemeen bekend gerecht dat heel dikwijls weer geiten op braderijen, markten, feesten en voeren. En waar komt dan die naam, dat zijn we toch bezig, wat is dan een Brusselse en een Belgische wafel? Eigenlijk, alle wafels, bekende wafels toch, die profileren hun eigen als Belgische wafels. Die zijn van zijn leven daar in Gentenheid vuurgesteld. Hè? In 1964 op de wereldtentoonstelling in New York als Belgian waffle. En daaruit is een oorspronkelijke vorm gemaakt. Maar die spraken eigenlijk over een Brusselse wafel. Want een Brusselse wafel, kennen we allemaal, hè? Dat is dat licht beslag. Goed krokant gebakken met die vierkantjes in, waar je inderdaad een bloemsuiker en een crème fraîche op spit. Maar je hebt natuurlijk ook een Luikse wafel. En een Luikse wafel is ook een Belgische wafel. Dat is een vuil zwarter beslag, want dat is een gisteeg met perelsuiker. En die is rond of hol van vorm. Hè? Die, dat is geen rechthoekje, gelijk als die Brusselse. En dat zijn natuurlijk onze Belgische wafels. Is er dan een typische Antwerpse wafel? Die is er ook. Maar daarvoor moeten we Desiree de Lul in de Jassenstraat. Daar staat een Antwerpse wafel op de kaart. Ik zou zeggen, laat het niet aan al een hartje komen. Eet vandaag maar een wafel of twee gemuid van mij. En wij horen elkaar de volgende keer terug. Toedeloo!

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt en regenachtig bij minima rond 12 graden. Morgen en zaterdag is het nog altijd wisselvallig met opklaringen, zon en regenbuien. Het is ook nog altijd redelijk fris bij 18 à 19 graden. Zondag ziet het er iets zonniger uit, maar echt mooi weer krijgen we dan nog niet. Begin volgende week ziet er een stuk beter uit met zon en temperaturen boven de 20 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Bij een gezamenlijke controleactie in het pre-metrostation Sport in Antwerpen-Oost hebben politie, controleurs van de lijn en de dienst vreemdelingenzaken meer dan 1600 reizigers gecontroleerd. Daarvan hadden 240 geen geldig vervoersbewijs. 11 mensen kregen een bijkomende controle van hun verblijfsdocumenten. Voor 5 van hen werd een dossier opgestart. 4 van hen werden bestuurlijk gearresteerd wegens illegaal verblijf. In de omgeving van het station betrapte de politie ook 7 jongeren op sluikstorten. Daarnaast werden in de buurt ook 28 verkeersovertredingen vastgesteld. Een bromfiets met een gestolen nummerplaat werd in beslag genomen en later getakeld. Na de brandstichting aan een auto in de Atletenstraat op het Kiel vorige maand heeft de lokale recherche van politie Antwerpen 2 minderjarige verdachten geïdentificeerd. Kort na de brand sloegen 2 jonge mannen op een step op de vlucht. Dankzij een uitgebreide analyse van camerabeelden en samenwerking met politiezone Turnhout konden de verdachten worden opgespoord. Beide jongeren werden op 2 juni gearresteerd en verhoord. Ze verschenen daarna voor de jeugdrechter. Een van hen werd tijdelijk geplaatst in een gesloten instelling. Aan de Oude Straat in Hoboken krijgt de academie stilaan vorm. Als de planning wordt gehaald, verhuizen de opleidingen beeld en dans in het voorjaar van 2027 naar de nieuwe campus. Het project vervangt het oude gebouw dat kampte met bouwkundige en energetische problemen. De nieuwbouw bestaat uit 2 gebouwen met ateliers voor onder meer beeldhouwkunst, keramiek, schilderkunst, mode, fotografie en street art. Er komen ook 2 danszalen en een expositieruimte. De bestaande turnzaal blijft behouden en krijgt een nieuwe invulling voor graffiti- en street art projecten. De academie telt vandaag meer dan 1700 leerlingen. Ongeveer 1400 daarvan zullen na de verhuis les volgen op de nieuwe campus van Academie Hoboken.
2: Radio Express, de radio van Stad.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Woensdag 11 juni 2008. Op 11 juni 2008 was het conceptontwerp voor het nieuwe Operaplein klaar. En dat kwam de architect vol trots voorstellen. De beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, de stad en de Spaanse architect Manuel de Sola Morales hadden een dag ervoor een akkoord getekend. In zijn opdracht moest de architect ook voor verbinding tussen de Franklin Rooseveltplaats en het Operaplein zorgen. Dus ging het een totaal concept worden. Eén kant van de Rooseveltplaats ging busvrij worden met een kuierzone, groen en ruimte voor terrassen en zitbanken. Ook op en rond het toekomstige Operaplein ging een en ander veranderen voor het openbaar vervoer. Sommige trams gingen ondergronds rijden en er zouden ook nieuwe tramlijnen bij komen. Het Operaplein en de Franklin Rooseveltplaats gingen trouwens van elkaar gescheiden worden door een futuristische poort. Laat ons gerust weten of je vindt dat wat je nu hoort klopt met wat je vandaag ziet. Zaterdag 11 juni 2011. Antwerpenaren zijn aangespoelden en dikke nekken. Het stond boven een artikel in Gazet van Antwerpen op 11 juni 2011. Het ging over een Antwerpenaar die als een vreemdeling was behandeld in de stad Oostende nadat hij zijn auto fout had geparkeerd. De man had die behandeling aangeklaagd en een rechter had hem gelijk gegeven. De rechter omschreef het letterlijk als volgt. Het feit dat Antwerpenaars als aangespoelde worden omschreven door ras-echte Oostendenaars wijst op een gevaarlijke, afglijdende mentaliteit van wij tegen de rest. Die mentaliteit spreidt een ingeboren afgunst, nijd en minderwaardigheidscomplex ten toon tegenover schijnbaar meerwaardige en meer ontwikkelde

bevolkingsgroepen. Voornamelijk Oost-Vlamingen, waar dit wel juist kan zijn. De rechter was ervan overtuigd dat de stad Oostende haar personeel wat meer respect ging bijbrengen voor allochtonen van buiten Oostende. Ook voor de Antwerpenaren dus.

0: je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credium. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credium.be. Credium, jouw partner bij asbestsanering.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
3: Radio Express, de radio van Stad.
4: Radio Express.
5: Een hele goede avond. Het is 6 uur en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
2: Creepa Jet uit Maldegem gaat voortaan verder als Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.

0: geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: De hit Let's Stay Together uit 1983 van Tina Turner was al heel wat jaartjes eerder geschreven door Al Green in 1971. Tante Tina worstelde om als solozangeres successen te boeken en daarom was ze al heel blij dat Ian Craig Marsh en Martin Ware van Heaven 17 contact zochten met Tina's manager Roger Davis. Dat kwam voor de zangeres als geroepen, want het lukte haar maar niet om als zijnde solozangeres door te breken. Ian en Martin waren fan van Tina en beide experimenteerden met de laatste muziektrends. Ze hadden twee covers voor haar in gedachten en Tina reisde opgetogen af naar Engeland om ze op te nemen. 1984 van David Bowie en Let's Stay Together van Al Green. Tina nam Let's Stay Together op voor Capitol Records. Niet dat de platenmaatschappij echt stond te springen. Tenslotte was ze al een wat oudere artieste en had Tina sinds 1975 niet meer in de Amerikaanse charts gestaan. Maar het nummer Let's Stay Together bleef bij onze noorderburen niet onopgemerkt. Met name Frits Spits maakte van de single een steunplaat en twee weken later stond het nummer in de Nederlandse top 40. Het Nederlandse publiek dat haar concert bezocht in Carré zong het nummer luidkeels mee. Duizenden importkopieën stroomden binnen in Amerika, zodat de single ook daar werd uitgebracht. Toen Capitol Records de Amerikaanse zangeres op nummer 3 in de Nederlandse top 40 zag staan, was het heel duidelijk dat er meer geld gestoken moest worden in een comeback-album. En dat kwam er ook, Private Dancer. Het album werd een wereldwijd succes. Let's Stay Together piekte al gauw op nummer 1 in de Hot Dance Top 100 in Amerika. In Engeland kwam het nummer tot een zesde plaats in de charts. En er gingen wereldwijd meer dan 12 miljoen exemplaren over de toonbank in de platenwinkels. Tina was met andere woorden helemaal back.
3: Let me say the sense, baby.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
5: Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in de stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in de stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van stad.
2: Radio Express.
3: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag, tussen 11 en 12.

Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in de stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

0: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Op het Antwerps terras van Radio Express, iedere

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in de stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.